weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de 4e verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim 140.000 euro. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanese paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus snijdt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames,

0: hoogte.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteren met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
5: Ja, goedemorgen. Even over zessen. Dit is de weekendochtendshow met R.E.M. Kink.

twee weken weer even als thuiskomen. Maar voor de Kink album Top 1000 kom je graag even terug. Goedemorgen, Lars hier, Lars Wijnhoven. Ready to rock tijdens de Weekendochtendshow. Althans voor een uurtje, want vanaf 7 uur... het vervolg.

0: al lekker bezig. Jazeker. Van harte welkom met zometeen onder andere Weezer, Undone, The Sweater Song en ook The White Stripes met niet Seven Nation Army, nee, maar die andere. Ja, welke dat is, dat hoor je binnen nu en nou ja, zou zeggen minuutje of 15, zoiets. Komt dat je airco hebt klaargezet. Komt dat je ramen tegenover elkaar open kan zeggen. Het wordt een warm weekend. Enorm warm weekend. Zo'n 25 tot 31 graden. Word je erg blij van.
1: Ja.
0: Warmte komt je tegemoet uit je speakers. Zo is het ook hoor. Youngblood mag ik zo meteen voor je draaien. Naar Stooges. And I wanna be your dog.
2: So messed up. I want you.

0: klein beetje jaloers op Florian. Laat weten dat hij erbij was tijdens Best Kept Secret.
1: En drie keer raden wie er ook was.
0: Jack White himself. Nou ja, zeg. The White Stripes and You Don't Know What Love Is tijdens de Weekendochtendshow. Ja, ik weet wel wat heel veel liefde is, kan ik je vertellen.

oefenen. Dat is het wel. Ja. Je krijgt er zoveel voor terug. Emotie. Ik weet niet of je gisteravond nog gekeken hebt. Rond 9 uur is de bal afgetrapt tussen België en Spanje. Tijdens het WK in de US&A. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er wel. Ik had er volop in gezet dat Spanje dit varkentje wel even zou wassen. Maar niets minder waar. In de laatste minuut is de beslissing nog gevallen. En werd Spanje met een krappe 2-1 toch de winnaar van de pot. Dus die gaat door naar de volgende ronde. Maar ik moet eerlijk zeggen, had ook wel wat moois geweest. En historisch als België in dit geval daar wel wat verandering in had gebracht. Maar goed.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau te waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het...

Live Rock Radio met de Smashing Pumpkins en Disarm. Ik hoop voor je dat je nog wat ruimte over hebt in je koelkast. Niet voor de spullen die je tijdens de barbecue kunt gebruiken vandaag, maar om je hoofd nog even in te stoppen voor wat verkoeling. Overal zonnig vandaag, zo'n 25 tot 31 graden. Ga er maar aan staan.

niet mag ontbreken in zo'n lijst is het album Continuum van John Mayer. En dat album gaat gevierd worden in Nederland. Ja, ik weet niet of je dat al gehoord had. Ed Strijlaert, ken je vast wel. Fantastische gitarist die Nederland mag omarmen. Brengt het de theaters in tijdens Gitaarmannen 4. Een ode aan 20 jaar Continuum. Een album dat jongens en meisjes in slaapkamers heeft geïnspireerd om het instrument überhaupt op te pakken en mee te pingelen. Ik heb er zelf aan meegedaan in mijn tijd. 27 theaters, de speellijst via edstrijlaert.nl gaat dat zien. Dit jaar op plekje 655, John Mayer en het album...

0: mag je van harte welkom heten bij de Kink Album Top 1000. Zometeen even over 7. Het is dag 6, mag ik je melden. Mijn naam is Lars, Lars Wijnhoven, met zometeen plek 555. Dat betekent altijd iets moois bij familie Wijnhoven als er getallen achter elkaar staan. Als het 11 minuten over 11 is, dan stuur ik altijd een berichtje naar mijn vrouw dat het 11 minuten over 11 is en zij naar mij. Dus eigenlijk zou ik haar nu een berichtje kunnen sturen dat het plekkie 555 van de album Top 1000 is. Met dat album, Duran Duran. Veelvuldig opgestemd. Ook Shinedown, Second Chance mag ik voor je draaien. En Nick Cave and the Bad Seeds zometeen in het vervolg van de Kink Album Top 1000. Kink.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open, alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000.
0: Yes, het gaat verder. De lijst met de 1000 mooiste albums ooit gemaakt. De Kink album top 1000. Het is dag 6, zaterdag 11 juli 2026. Mag ik je van harte welkom heten? Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met zometeen een van de 4 noteringen van Nick Cave. En die zorgt ervoor dat Kylie Minogue ook in de album top 1000 staat. Ja, ja, ja. Je zou het bijna niet geloven. Kylie Minogue in de Kink album top 1000. Welk album dat is, dat hoor je zometeen. Ook Shinedown mag ik voor je draaien. Derde studioalbum uit 2008. Veelvuldig opgestemd. Maar eerst naar de jaren 80. Tweede studioalbum uit een tijdperk waarin de synthesizers en de keyboards heel erg populair werden. New Wave en Synthpop. Dat was het ding in het begin van de jaren 80. Dit is op plekkie 555 het album Rio van Duran Duran.
12: Lars Wijnhoven. No Alternative. Kink. Nummer.

0: Eigenlijk staat deze plaat voor het niet luisteren naar andere mensen.
1: King, album top 1000.
0: Over het najagen van je dromen, ook als mensen om je heen daar niet in geloven. Doe het toch. Stay hungry, stay foolish, zei Steve Jobs ooit nog wel eens een keertje. De enige notering voor Shinedown op plekje 554 in de King album top 1000. Het album The Sound of Madness uit 2008. Het is het derde studioalbum van de band. En deze plaat, Second Chance, werd de grootste hit uit de carrière van de band. Het betekende echt de definitieve doorbraak bij een groot publiek. En daar ben jij er eentje van. Mede opgestemd door Daan, door Jimmy en iemand die zichzelf Bas van Toor noemt. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij dat appje zelf gestuurd heeft. Volgens mij niet zo heel goed met Bassie. Dus ik wens hem vanuit de studio van King in ieder geval nog steeds heel erg veel voorspoed en goede gezondheid voor zover dat mogelijk is. Het is de King album top 1000 wat de klok slaat. Twee platen van ieder album, dat sowieso. Zojuist dus één plaat van Shinedown gehoord. Ja, wat gaat het worden? Dever of If You Only Knew? Sound of Madness? Nee, het wordt The Crow and the Butterfly. In de King album top 1000, plekje 554.

0: Eigenlijk een dubbel duet voor het album van Nick Cave en The Bad Seeds.
1: Kink. Album top 1000.
0: Een album vol met moordliederen. Elk nummer heeft een dodelijk verhaal. Je hoorde eerst Where the Wild Roses Grow van Nick Cave en The Bad Seeds met Kylie Minogue. En later Nick Cave en PJ Harvey. 553 voor het album Murder Ballads uit 1996. Op de kop af 30 jaar jong dit jaar. Ongelooflijk. Met zometeen het vervolg. De vijfde notering voor Pearl Jam. En hoeveel? Even vrijschieten. Even niet nadenken, gewoon een getal noemen in de app van Kink. Hoeveel noteringen denk jij dat Pearl Jam dit jaar heeft? Ze zijn een van de vlaggenstokdragers. Die kan ik je alvast meegeven. Dit is de vijfde notering. Nou, het zijn er zeker meer dan vijf.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Kink.

0: De Kink, album top 1000.
1: Door met plekkie 552 voor Green Day. Dit is het album Warning.
2: Kink. Nummer 552.

0: Even eerlijk, heb jij vroeger muziek gedownload?
1: Kink Album Top 1000.
0: Bij iedereen toch? Iedereen deed dat toch? In 2000? Napster, LimeWire en dan allemaal van die Trojan horses op je computer. Och, mooie tijden waren dat, joh. Album Warning van Green Day werd eigenlijk een beetje een commerciële tegenvaller in het begin. Omdat iedereen massaal het album ging downloaden via Napster. 3 weken voordat het album officieel gereleased ging worden. En met terugwerkende kracht weet de mensheid eigenlijk dat het stiekem uit laten lekken van een album een commercieel succes met zich mee gaat brengen. Dus vandaar een eervolle vermelding in de Kink Album Top 1000. Dankzij jouw stem op 552. Het is ook zeker niet de laatste notering van Green Day in de Album Top 1000. We gaan zo gestaag richting de linkerrij van de lijst. Vandaag zal plek 500 worden aangetikt. Met zometeen onder andere het compilatiealbum van The Smiths met How Soon Is Now. Ga je zometeen horen. Maar eerst de vraag: hoeveel noteringen heeft Pearl Jam? Vroeg ik je net. Redelijk wat mensen kwamen met antwoorden. Helene die zegt, nou 10, dus 10. Zal ik het daar maar eens mee doen? Nou, helaas. Jelle die zegt 8. Mag ook wel iets meer. Nee, ja, het zijn er 12. Dat hebben ze wederom goed gedaan. Vlaggenstokdrager van de Album Top 1000 met 12 noteringen dit jaar. En dit is nog maar notering 5. En we gaan bijna naar de linkerrij van de Kink Album Top 1000. Moet je nagaan hoe goed ze het gedaan hebben. Dit is Am I Mine nu.

zijn goed vertegenwoordigd in de album Top 1000. Ook deze van The Smiths staat op plekje 550. Hateful of Hollow. Onder andere How Soon Is Now hoorde je zojuist. Het is geen regulier studioalbum, Hateful of Hollow. Compilatie van de eerdere platen. En het tweede album dat onder de naam van The Smiths verscheen. Johnny Marr die creëerde het beroemde gitaargeluid door een tremolo effect continu aan en uit te zetten tijdens de opnames van How Soon Is Now. De Kink album Top 1000 met zometeen op 549 Nederlands trots. Wie dat is hoor je zometeen na Headmaster Ritual.

0: plekje 549.
1: Kink, album top 1000.
0: Voor het album Machinery van de Staat stond vorig jaar beduidend lager in de 2025 editie van de Kink album top 1000. Gestegen dus nu op plek 549. Het is ook de eerste notering voor de band. En er volgen er nog, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 in de linkerrij van de Kink album top 1000. Daar mogen Torre Florim en de bandleden ontzettend trots op zijn. Het tweede album uit 2011. Ja, welke plaat mogen we er achteraan keilen? Twee platen per album worden er gedraaid tijdens de album top 1000. De laatste platen die in de top 10 staan, daar worden er zelfs 3 van gedraaid. Dus laat het maar weten via de app van Kink. Welke plaat mag ik zo meteen als tweede draaien van het album The Machinery van de Staat in de Kink album top 1000?
2: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. Kink.

0: Oh, wat mooi. Ja, Pascal die zegt, zit ik naar Bjorn's betonuur te luisteren op King Distortion.
1: King Album Top 1000.
0: Nee. Dit is de King Album Top 1000 met Stone Sour. Album Come Whatever May uit 2006. Ook op de kop af, 20 jaar jong dit jaar. Door de eerder al Through Glass en nu 303150. Plekkie 548. Berichtje van Robin via de app van King. Wat ben ik blij dat ik wakker ben en Corey Taylor kan horen. Wat een stem heeft die vent toch. Heerlijk. Staat genoteerd. En Koen die zegt, lekker wakker worden zo. Ja, kan je zeggen. De King Album Top 1000 gaat de hele week nog door tot en met vrijdag, waar de absolute climax tot gehoor gaat worden gebracht. Vandaag gaat de linkerrij worden aangetikt. Op dit moment plek 547 onder de knop. Een vierde studioalbum van een band die zichzelf opnieuw moest gaan uitvinden. Waren een aantal broers vertrokken die aan de beginperiode van de band bij de band zaten. Josh en Zach Farrow. Samen met een meid met rood haar en een rode microfoon. Haar naam is Haley. Ik ben verliefd op haar. Mick Hummel is verliefd op haar. En samen zijn er nog veel meer mensen die verliefd zijn op Hayley Williams en haar stemgeluid. En het zelfgetitelde album, daar hangt een klein smetje aan. Er is een nieuwe albumcover van uitgekomen. En daar zit mogelijk een kleine ruzie achter. Hoe dat in elkaar zit, vertel ik je zo.

0: Ja, dat is wel mooi. Als je op dit moment naar kink.nl gaat of in de Kink-app kijkt, dan zie je dus nog de oude albumcover.
1: Kink. Ja. Album top 1000.
0: Klein beetje controverse onder het album Paramore van Paramore.
2: Hoe kan dat nou?
0: Plekje 547. Er is een nieuwe albumcover uitgebracht in 2022. Daarvoor zag je Hayley Williams staan met de broers Josh en Zach Farrow. Maar die zijn uit de band gestapt. Die konden het niet meer helemaal vinden met Hayley Williams. En in 2022 is er een nieuwe album albumcover op de streamingdiensten tevoorschijn gekomen, waarin je Hayley Williams ziet. Vanaf de rugzijde met een spijkerjack aan. En daar staan dan de woorden Grow Up op. Ja, je zou kunnen zeggen dat is een kleine steek naar de mannen die ze achter zich heeft gelaten. Vermoeden heeft dat het te maken heeft met een beetje juridische geneuzel over de rechten van de band. En dat is nooit echt bevestigd. Maar een beetje controverse. Ja, dat zorgt wel voor wat, wat bekijks. En dat heeft een mooie plek opgeleverd in de Kink Album Top 1000. 547 voor Paramore, het vierde studioalbum en zeker niet de laatste. Door met 546, het vijfde studioalbum van Editors en de eerste notering voor de band van de zeven. Dat ze nu pas een notering hebben in de lijst, dat betekent veel goeds voor het linkerrijtje. Dit is

0: Kink Album Top 1000 met Editors en All the Kings.
1: Kink Album Top 1000.
0: Plek 546 in de lijst. Appje van Isabel via de app van Kink. Heerlijk, Editors. We wonen in Spanje. Er zijn hier weinig Kink-waardige concerten. Maar mijn favoriet, Editors, komen bijna elk jaar. Wat? Deze zomer naar een festival waar ze komen. En in januari naar een optreden uit Tour. Joehoe! Nou, dat klinkt positief. In ieder geval groot fan van Editors. Veel plezier ook in Spanje trouwens. Plek 546 voor het album In Dream. Ook een van de meest sfeervolle albums van de band. Veel synthesizers en dromerige melancholische sounds, weet je wel. En ook wel mooi, All the Kings. Zoek het even op YouTube. De videoclip werd opgenomen in Spaarnwoude. Tussen Amsterdam en IJmuiden volgens mij. Mijn topografie is niet heel goed. Maar de videoclip is gewoon opgenomen in Nederland. Echt te gek. Nou, één plaat of één track gedraaid van het album In Dream. Dus er mag er nog eentje achteraan gekeild worden. Welke dat is? Laat het weten via de app van Kink. Hoor je hem zo meteen.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste in de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: King.

Francine wilde hem graag horen. Als tweede track van het album In Dream van Editors tijdens de Kink album tot 1546. Ik neem je nog mee naar 543. Daarna neemt Elwin van Gestel het van me over voor het vervolg van de album tot 1000. Naar Nederland ga ik je meenemen. Het tweede studioalbum van Herman Brood en His Wild Romance. Het is zo'n riffje wat je al heel snel tijdens je gitaarles gaat leren. Ik heb er zelf aan meegedaan toen ik in de Zero's een elektrische gitaar kocht in Rotterdam met mijn vader. Neem je dat mee met gitaartabs en dan wil je Herman Brood en His Wild Romance spelen. Wat word je daar blij van? Op plek 545, Saturday Night.

Eigenlijk een bijzonder moment om vandaag het album van Herman Brood te mogen draaien. Het album Spritz uit 1978, op plek 545. Het is vandaag 11 juli 2026, precies 25 jaar geleden, dat Herman Brood kwam te overlijden door een geval van zelfdoding van het Hilton Hotel in Amsterdam. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Als ik dat niet goed zeg, dan laat het vooral even weten. Maar het is vandaag heel bijzonder om de enige notering van Herman Brood te mogen draaien in de Kink album Top 1000, opdat hij nooit wordt vergeten. En ik ga ervan uit dat er zeker meerdere odes aan hem worden gebracht dit jaar. Zeker weten. 545 voor Herman Brood. Door met de lijst. 544 voor Blink-182. Vijfde studioalbum uit 2003.

Blink-182. Heet Blink-182. Feeling This ontstond er dat Mark Hoppus en Tom DeLonge allebei afzonderlijk een refreintje schreven. En dat werd deze ene plaat. Feeling This als eerste plaat in de Kink Album Top 1000. Zeker niet de laatste notering voor de band. 544. Met nu, I Miss You.

0: Een iets wat volwassener album van de mannen van Blink 182.
1: Kink, album top 1000.
0: We doen een klein beetje van dat melige poppunk imago af. En maakte met dit album het verschil. Blink 182, Blink 182. Misschien is dat ook wel de reden dat ze de titel van het album gewoon Blink 182 genoemd hebben. Als nieuw hoofdstuk. Wordt door fans ook vaak The Untitled album genoemd. Het is een beetje hetzelfde als Paramore eerder in de lijst. Ook het album Paramore als vierde album. Ook het teken dat de band een nieuw hoofdstuk gestart is. Ik denk dat daar een hele lijst voor is samen te stellen. Zelfgetitelde album die de verandering van een hoofdstuk betekende. 544, Blink 182. Een laatste toevoeging die ik voor je mag maken voordat Elwin van Gestel het stokje van me overneemt en verder gaat met de lijst met 542. 543 wordt neergezet door Muse en Simulation Theory uit 2018.

0: zeker niet de laatste notering voor Muse, Assimilation Theory.
1: Kink, album top 1000.
0: Het achtste studioalbum uit 2018. Ik heb ergens nog het gevoel dat Muse een fonkelnieuwe band is. Ik nog in de schoolband zit op de middelbare school. Maar blijkbaar zit ik op dit moment in een midlife crisis.
2: Zat jij in een schoolband, ja?
0: Ik zat in een schoolband, jazeker.
2: Oké, okay. En wat speelde je?
0: Wat zei je?
2: Wat speelde je dan?
0: Elektrische gitaar.
2: Amai.
0: Ja, zeker.
2: Wauw.
0: Dus ik heb ook Muse gespeeld. Ja, niet deze, maar wel Muse. Ja.
2: Ja, nou wel cool.
0: Ja, recentelijk ook weer begonnen. Ik heb weer gitaarles.
2: Ja. Dus, dat is wel midlife crisis.
0: Dat is wel midlife crisis, ja. Inderdaad. Dankjewel. Zometeen verder met de lijst. Elwin van Gestel neemt je mee naar 542. Welk album is dat?
2: Dat is een hele goeie.
0: Goed
2: dat
0: voorbereid
2: is,
0: ook.
2: Ja, heel goed voorbereid. Het is in ieder geval de Black Crowes zometeen.
0: De Black Crowes binnen nu in een paar minuten.
3: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Elvin van Gestel.
16: Shake Your Money Makers. Heet het album van de Black Crowes. Hard to Handle krijg je naar Jealous Again.
14: Kink.
17: Nummer 542.

0: Hard to Handle hoorde je in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: En het was de hoogste notering voor de band Shake Your Money Maker op 542. We gaan ze ook niet meer horen verderop in de lijst. Dit was de hoogste notering voor de Black Crowes. Hey, goedemorgen en welkom op dag 6 van de Kink Album Top 1000. En het mooie is met deze lijst, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar ik heb het idee alsof ik gewoon naar mijn eigen platenkast zit te luisteren. De ene muzikale verrassing na de andere komt voorbij. En dat is lekker. En zo gaan we van de ene verbazing in de andere verbazing. En laat ook vooral even van je horen waar je luistert en waar je op dit moment geniet van de Kink Album Top 1000. Die nog even doordendert hoor, want die gaat door tot en met komende vrijdag. Dan hoor je de nummer 1. En zover is het gelukkig nog lang niet. We hebben nog 541 parels te gaan. En we gaan naar een parel van Damien Rice. Het album 9 is een classic album met zometeen Dogs daarop. En dit is, ik zou willen zeggen, de titeltrack van het album, maar deels. 9 Crimes van Damien Rice. Uit het album 9 op 541 in de Kink Album Top 1000.

0: Fijn rustmomentje in de Kink Album Top 1000 met Damien Rice.
1: Kink Album Top 1000.
0: Het album 9 met daarop Dogs en 9 Crimes hoorde je in de Kink Album Top 1000 op 541. Zometeen 539 krijg je de Strokes met First Impressions of Earth. Eerst naar 540. En het is altijd lekker in zo'n Kink Album Top 1000 dat je van het ene genre naar het andere genre rolt. We gaan nu namelijk naar een vlugje hip-hop met de enige notering voor Cypress Hill op 540. Het album Black Sunday met natuurlijk deze Insane in the Brain.
2: You're trying to get crazy with this, see? Don't you know I'm loco?

Cypress Hill. Album Black Sunday op 540 in de Kink Album Top 1000. En de oplettende luisteraar heeft het natuurlijk al lang gehoord. Sampletje gebruikt van Dusty Springfield's Son of a Preacher Man. 540 voor Hits from the Bone van Cypress Hill. En Insane in the Brain stond er ook op. Black Sunday, het album van Cypress Hill op 540. De 1000 allerbeste albums ooit gemaakt volgens jou in de Kink Album Top 1000. Met op 539 First Impressions of Earth van The Strokes. Daaruit hoor je sowieso deze Heart in a Cage bij Kink.

0: First Impressions of Earth, zo heet het album. En Heart in a Cage is al gedraaid. Maar je weet het, in de Kink Album Top 1000 altijd ruimte voor twee liedjes. Wat zou je nog graag willen horen van het album First Impressions of Earth van The Strokes? Laat het even weten met een berichtje in de Kink app. En wie weet draai ik hem dan zo meteen wel. Ook De Dijk zometeen, personal trainer. En maak je klaar voor Papa Roach.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: morgen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Kink.

Het album First Impressions of Earth van The Strokes staat in de Kink Album Top 1000 op 539. En nu naar een band die in 2021 afscheid nam van het publiek met een concert in de Ziggo Dome. Geweldige band en ook een geweldige show. Ik ben fan van ze en ik was ook bij die afscheidsshow. Ze staan dit jaar met 2 noteringen in de Kink Album Top 1000. Wakker in een vreemde wereld hoorde je al op 702. En dit album Niemand in de Stad, daaruit krijg je zometeen Ik kan het niet alleen. En dit is eerst de titeltrack Niemand in de Stad op 538.

Huub van der Lubbe en de Mannen van de Dijk. En ik kan het niet alleen. Stond op nummer 538 in de Kink Album Top 1000. En nu naar Nederlands Fabrikaat. Band waar we trots op zijn en veel hebben gedraaid hier bij Kink. Debuutalbum van Personal Trainer heet Big Love Blanket. Daaruit zometeen Rodbusters. En nu Former Puppy. Dit is Personal Trainer op 537.

top 1000 voor personal trainer. Het was Rockbusters. Dat kwam uit het album Big Love Blanket 537 in de Kink album top 1000. Nog één album dit uur. En dat wordt een album van een band die op 11 november van dit jaar naar Nederland komt. En dan staan ze namelijk in de RTM Stage in Rotterdam Ahoy. Papa Roach, daar heb ik het over. Het album Peaches. Nee, dat zeg ik verkeerd. Die komt zo meteen. Die is op 535. 536 Infest van Papa Roach. Daaruit krijg je zo meteen Between Angels and Incest. En ja, natuurlijk mag deze niet ontbreken. Last Resort. God,

0: de Kink album top 1536 voor het album Infest. En daar stond deze ook op Between Angels and Insects. Samen met natuurlijk Last Resort, want die konden we niet laten liggen. Hoorde je in de Kink Album Top 1000. Goedemorgen. En tof dat je erbij bent op deze zesde dag van de Kink Album Top 1000. Nog 535 parels van albums te gaan. Met zometeen jij geweldige liedjes van The Simple Minds, Inhaler. Een echte klassieker uit de 70s van The Golden Earring. Daar ga ik dus ook twee liedjes van draaien. We beginnen zometeen met The Black Keys, het album Peaches. Daaruit ga ik sowieso You Got to Lose draaien. Maar wat zou je nog meer willen horen uit dat album? Want ik draai er twee. Laat het even weten met een berichtje in de Kink App. Welke van het album van The Black Keys, het album Peaches, wil je zo meteen horen?
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 geld.

0: Albert Heijn.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
14: chicken. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buik Totaal.
18: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
18: King Alternative Rock Radio. Album top 1000, Elwin van Gestel.
20: Het album Peaches van de Black Keys op 5:35 met You Got to Lose erop.
18: Kink.
21: Nummer 535.

0: Ashes van de Black Crowes is een van de Black Keys, moet godsamme. De Black Keys is een van de 6 noteringen voor de band in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Je gaat ze nog 2 keer horen verderop in de lijst. Dit was het album Peaches op 535. Zo, goedemorgen. Welkom op dag 6 van de Kink Album Top 1000. Ook in het weekend tendert hij gewoon lekker door. En nog 534 albums tot de nummer 1. En er wordt lekker meegeluisterd. Vooral ook op het terrein van Bospop, zie ik. Ik zie dat daar mensen naar toe waren. Gisteravond daar Within Temptation onder andere. Ik zie dat Jan daar aan het ontwaken is op dit moment. Stuurt een berichtje in de Kink-app. En ik zie dat Gerrit onderweg is naar Bospop voor Razorlight, The Kaiser Chiefs, Triggerfinger, ZZ Top en Moby. Dat is een lekkere line-up daar vandaag. Veel plezier als je daarbij bent. En ben je daar niet, dan ben je lekker bij de Kink Album Top 1000. Dat is ook absoluut geen straf. Met op 534 nu een van de 3 noteringen van een album van de Simple Minds. We gaan ze nog een keer horen op 137 met New Gold Dream. Dat is pas woensdagavond. Zover is het gelukkig nog lang niet, zou ik willen zeggen. Want op 534 staat Sparkle in the Rain. Daaruit draai ik zo meteen Up on the Catwalk. En ik beloof, ik ga niet over het intro praten van deze Waterfront.

0: Simple Minds set up on the catwalk, hoor je.
1: Kink, album top 1000.
0: Uit het album Sparkle in the Rain en een berichtje van Hans Jansen in de Kink-app. Hij zegt, een van de allerbeste bands uit de New Wave-tijd. Waterfront, magistraal nummer. Vorig jaar live gezien, niets aan kracht ingeboet. Geweldig album, dit grijs gedraaid in de 80's. Dat zegt Hans Jansen over dit album van de Simple Minds. Sparkle in the Rain stond op 534. Op 533 dan de enige notering voor 3 Days Grace. Debuutalbum van de band uit Canada. Waar ik 2 liedjes van ga draaien. En ik heb deze alvast uitgekozen. Just Like You. Maar wat wil je daar nog meer van horen? Laat het even weten met de Kink-app.

0: 3 Days Grace met het album 3 Days Grace. En daarvan draaide ik al Just Like You. En je weet het, in de Kink Album Top 1000 altijd ruimte voor 2 liedjes van dat album. En ik ga Marijke blij maken, want ik draai zo meteen I Hate Everything About You. Dat appt ze via de Kink-app. Ik hoop niet dat het over mij gaat.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: King.

Echt een anti-Valentijnsnummer dit, hè? 3 Days Grace en I Hate Everything About You uit het album 3 Days Grace op 533 in de Kink Album Top 1000. Met de 1000 allerbeste albums ooit gemaakt. Waar nu tijd dan is voor een nieuwe binnenkomer. Is ook niet zo gek, want het kwam vorig jaar pas uit. Het album Open Wide, derde album van Inhaler. En alle drie de albums hebben de lijst gehaald. Je gaat er nog twee horen verderop in de Kink Album Top 1000. A Question of You van Inhaler krijg je zometeen het Open Wide. En dit is eerst Hole in the Ground, 532.

0: eerste keer dat we ze tegenkomen in de Kink Album Top 1000. In Haler hoorde je met A Question of You.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ja, en zijn vader staat er iets vaker in. Die mag het met in totaal 3, 6, 9, 12 noteringen doen in de Kink Album Top 1000. Dat is de zoon van Bono van U2, hè, mocht je dat gemist hebben. In Haler, A Question of You hoorde je uit het album Open Wide in de Kink Album Top 1532. Dan naar 531, een van Nederlands grootste bands ooit. In 2021 namen ze al een keer afscheid van het podium, maar dat deden ze eigenlijk begin dit jaar weer. Het officieel

officiële afscheid dan tijdens Vrienden van Amstel Live. The Golden Earring. Het album Moontan staat op 531. En daaruit krijg je zometeen 9 minuten 10 lang Vanilla Queen. En ja, deze mag niet ontbreken. Wat een klassieker. 53 jaar oud op de kop af. Dit is Radar Love.

Well, in simple English, I'm...

0: album Moontan van The Golden Earring. Uit 1973 met Radar Love daarop en uiteraard ook deze Vanilla Queen 9 minuut 10 lang.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Nederlands beste rockband wordt op Kink veel te weinig gedraaid, zegt Jeroen over deze band en dit album. Nou, dat hebben we dan nu meteen goed gemaakt met ruim 16 minuten lang Golden Earring op Kink in de album Top 1000. Waar we nu naar een Nederlandse band gaan, ja, die niet meer bestaat. 2001 gingen ze uit elkaar, hun debuutalbum maakten ze in 1997. Dus ze waren eigenlijk maar een paar jaar in de picture. De band rond zangeres Marieke Eelman, Nilsson. Daaruit het debuutalbum, wat ook Nilsson heet, uit 1997. Daaruit draai ik straks My Brain's Down. En dit is

0: Nou, toch echt wel een vaste waarde in de Kink Album Top 1000. En Nielsen en Elastic Baby uit hun debuutalbum uit 1997. Mooi is dat je zometeen nog een track krijgt van dat album. Natuurlijk ga ik My Brains Down draaien. Er zitten toch veel mensen op te wachten. Barty appt al, oh, dan komt zometeen My Brains Down nog wel, toch? Absoluut, die krijg je zo. Ook Jane's Addiction, Mumford & Sons, Blur, The Dropkick Murphys zometeen. En ook The Doors in de Kink Album Top 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur... zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen... omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen... en schakelde de gijzelnemer met een taser uit... De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau... onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen... en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Kink.

geweldige band en een geweldig album. Nielsen en My Brain's Down uit hun debuutalbum uit 1997. De nummer 530 in de Kink album Top 1000. De 1000 allerbeste albums ooit gemaakt. We gaan naar de enige notering voor Jane's Addiction. 529 voor Ritual de lo Habitual. Zometeen draai ik uit dat album Stop. Eerst naar de hit van het album. Dit is Jane's Addiction. Been Caught Stealing op Kink.

0: Ja, Hans heeft er even op moeten wachten. Hij zegt eindelijk Jane's Addiction.
1: King Album Top 1000.
0: Het album Ritual de Lo Habitual in de King Album Top 1000 op 529. En goed dat je ingeschakeld was, Hans, want het is ook de enige notering voor Jane's Addiction in de King Album Top 1000. Tof dat je erbij bent en misschien schakel je net in en denk je, hey, wat leuk al die albums. Ja, we zitten er middenin. Aan het begin van de vakanties in Nederland doen we dat elk jaar, de King Album Top 1000. En nog 528 wereldse albums te gaan met zometeen Blur. Met het album Blur. Sowieso Song 2 ga ik daaruit draaien. Maar misschien is er wel iets anders wat je daar heel graag uit zou willen horen. Laat het dan even weten met een berichtje in de Kink app. Op 528, The Banjo Mans, zou ik willen zeggen, van Mumford & Sons. Ze staan met het album Wilder Mind in de Kink Album Top 1000. Zometeen hoor je Didmas. En dit is Believe van Mumford & Sons op 528.

de 5 noteringen voor Mumford & Sons. Het album Wilder Mind. Daarop stond deze Didmouth op 528 in de Kink Album Top 1000. Waar we nu naar het grootste album gaan van Blur. Althans, het album waar de grootste hit van Blur op staat. Dat album heet ook Blur. Kwam uit in 1997 met die oranje hoes, weet je wel. Ik draai sowieso deze song toe, maar wat mag ik hier achteraan draaien? Wee!

0: en Song 2 ook echt precies 2 minuten schoon aan de haak. Betekent dat we nog wel ruimte hebben voor een andere track van dat album. Het album Blur van Blur uit 1997. En Jan die zegt, mag ik dan alsjeblieft Beetlebum? Die ga je zo meteen krijgen. En ook de Doors komen eraan.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: King.

0: Slam Top 1000.
1: Met Morrison Hotel van de Doors zometeen. Eerst 527 voor Bleu.
2: Nummer 527.

Het album Blur van Blur met daarop Beetlebum. Kink Album Top 1000. 527 in de Kink Album Top 1000. Op 526 dan naar een band die met 4 noteringen in de lijst staat. We hebben ze al een keer gehoord met het album Strange Days op 725. Nu op 526 het album van The Doors, Morrison Hotel. Je zou denken, dat heeft misschien iets te maken met de naam van de zanger van de band. Maar niets is minder waar. The Doors, het album Morrison Hotel, een hotel dat daadwerkelijk bestaat ook. Toetsenist Ray Manzarek, die kwam de naam tegen tijdens een ritje door Los Angeles. En hij dacht, daar maak ik een foto van. Uiteindelijk is die foto de platenhoes geworden van dit album. Morrison Hotel van The Doors. Zometeen krijg je daaruit Roadhouse Blues. En dit is Waiting for the Sun. The Doors, het album Morrison Hotel op 526.

Ja, het is wel een leuk besefmomentje dat ik er net achter kom dat mijn vader 6 jaar oud was toen dit uitkwam. Dit album van The Doors. Het album Morrison Hotel. Staat op 526 in de Kink Album Top 1000. Met zometeen Elliot Smith op 524. Het album EXO krijg je zo. Eerst naar nummer 525. Alsof we in een Ierse pub zijn met de Dropkick Murphys. The Boys Are Back is hier. Ja.

is misschien wat vroeg voor een Iers biertje, maar het zou wel goed kunnen passen, toch? Op 525, de Dropkick Murphys en Signed and Sealed in Blood. We gaan ze nog één keer horen in de lijst verderop. 152. Dan zitten we denk ik al rond woensdagavond, donderdagochtend ongeveer, in de Kink Album Top 1000. Waar we nu op 524 EXO krijgen, het album van Elliot Smith. Zometeen Independence Day daaruit. En dit is Waltz No. 2.

0: Het zou best wel eens kunnen dat je hem lang niet meer gehoord hebt, maar dat is het leuke van de Kink Album Top 1000. Muzikale verrassingen. Dit was het album EXO van Elliot Smith.
1: Kink Album Top 1000.
0: Met Waltz No. 2 en deze Independence Day. De lijst gaat zo meteen verder. Mick Hummel is hier.
2: Hallo.
0: Hallo. Wat, heb je zo meteen alleen maar mooie albums, hè?
2: Alleen maar mooie albums.
0: Je kan eigenlijk niet naar het toilet, hè?
2: Neem
0: je dan de Kink App mee naar het toilet?
2: Dan mag het wel, ja.
0: Ja, precies, dan zou het kunnen. Ja. Want zo meteen...
2: Ik kan niet naar het toilet. Ik moet echt bij die album.
0: Ja, jij
2: blijven.
0: Moet erbij blijven zitten sowieso.
2: Heel
0: want Sweet onder andere en die Offspring zo.
2: Zeker.
0: En de Foo Fighters.
3: Leuk.
0: Dus ik zou hem lekker aanlaten zo meteen. Vervolg van de Kink Album Top 1000.
1: Kink.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
5: Hallo, met Mick. Het is tijd voor een flinke dosis pop-punk.
6: Pop-punk.
5: Ja, zeker. Een van de pop-punk kink icons, The Offspring, staat 4 keer in de Kink Album Top 1000. Eentje hadden we al gehoord. 2 komen er nog aan. En eentje, daar is het nu tijd voor. Op 523 het album Conspiracy of One. Daarvan hoor je zo meteen van The Offspring, Want You Bad. Maar eerst Original Prankster.
3: Nick Hummel.
7: Kink. Nummer 523.

0: nummer 523, joh, de original Prankster en Want You Bad.
1: Kink album tot 1000.
0: De beste album is ooit gemaakt, gekozen door jou. Zometeen daarin een album van de band die er het vaakst in staat. Dat zijn de Foo Fighters. Ook op 521 zometeen. Eerst op 522 het begin van de Britpop. En je zou dan kunnen denken aan Oasis of aan Blur, die ook allebei behoorlijk vaak in de Kink Album Top 1000 staan weer dit jaar. Maar dit is dan toch echt het debuutalbum van die andere band, die toch net nog wat eerder was. Suede van Suede. Het album heet Suede en de band ook op 522. En van die plaat in de Kink Album Top 1000 zometeen So Young na Animal Nitrate. Suede op Kink.

0: Young. Suede op Kink. En Animal Nightshirt ook. Allebei van het album Suede, debuutplaat van de band. Op nummer 5 van op 22 geëindigd dit jaar in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: In die lijst veel artiesten. Veel verschillende artiesten. Maar één artiest, één band staat er het vaakst in van allemaal. En dat is wel met 13 albums. En dat zijn de Foo Fighters. Zo staan ze ook op 521 met het album Sonic Highways. En voor die plaats zijn ze eigenlijk door heel Amerika heen gereisd. En in elke stad hebben ze een nummer opgenomen. Dus in allerlei legendarische studio's. En daar een nummer en daar een nummer. En dat werd uiteindelijk samen deze plaat. Daar is ook een documentaire serie over gemaakt. Dat je een kijkje achter de schermen kijkt. En het resultaat is dit album van Foo Fighters, Sonic Highways. Daar staat Congregation op, die je zo meteen hoort. En eerst hoor je Something From Nothing, Foo Fighters en Sonic Highways op.
2: Nummer 521.

0: Letters hoor je bij Kink, in dit geval met Congregation. Van Sonic Highway, het album op 521 in de Kink Album Top 1000. Ze gaan nog veel vaker voorbij komen, want Foo Fighters zijn de meest genoteerde artiest. Een van de statistieken die je terugvindt op de social post. Volg ons op de socials at kink.nl. Daar zie je nu een ding met statistieken en feitjes over de Kink Album Top 1000. Ik heb ook nog wel wat feitjes en dat zijn deze feitjes. Zometeen albums van The Hives en Sinead O'Connor in de lijst.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
17: Kink.

Niet alleen een van mijn lievelingssprookjes uit het Sprookjesbos in de Efteling. Ook nog eens een keer deze songtitel van Sinead O'Connor. Emperor's New Clothes. Van het album I Do Not Want What I Haven't Got. Op nummer 520 in de Kink Album Top 1000. Daar staat ook Nothing Compares to You op. Origineel van Prince. Maar de rest heeft ze gewoon zelf gemaakt van de nummers die daarop staan. Heel populair album, miljoenen verkocht. En ze wonnen uiteindelijk ook een Grammy mee. Maar die weigerden ze. Omdat ze de false and destructive materialistic values van de muziekindustrie veroordeelden. Good for her. Statement, daar houden we van. Het is de Kink Album Top 1000 met de beste albums ooit gemaakt. Met nu Vinny Vidi Vicious. Album wat de Zweedse band The Hives wereldwijd op de kaart zetten. Main Offender staat daar ook op. Eerst hoor je Hate to Say I Told You So van The Hives op Kink. Het album Vinny Vidi Vicious op nummer 519 in de lijst.

Vinnie, Vinnie, Vicious. Jan Simon stemde daarop via kink.nl en hij schrijft: Garage Rock meets punk en metal in een net pak. Kink. Album top 1000. Dat is een mooie samenvatting van dit album inderdaad. Het is de lijst met de beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. En zo staat daar ook een man in die eigenlijk misschien wel dokter was geweest als het anders had gelopen. Hij was bezig, deze Samir, met een studie geneeskunde. Dat ging allemaal prima, maar toen ontstond er opeens een band. Young the Giant. En toen moest hij een keuze maken. Ga ik voor die studie of ga ik voor die band? Is hij uiteindelijk voor die band gegaan. En het debuutalbum was daar. Young the Giant is geëindigd op nummer 518 in de Kink Album Top 1000. Doorbraak voor die band. Cough Syrup staat erop, die hoor je zo meteen. Eerst My Buddy. Young the Giant in de Kink Album Top 1000.

Cough Syrup, Young the Giant op nummer 518. In die lijst 9 keer een album van Red Hot Chili Peppers. 3 daarvan hebben we al gehoord. Dit is de 4e die we tegenkomen op nummer 517. Uit een donkere periode, moeilijke tijd. De gitarist was even tijdelijk Dave Navarro van Jane's Addiction op deze plaat. Ik heb het over One Hot Minute van Red Hot Chili Peppers. Die staat dus op nummer 517. Zometeen daar ik een tweede track van die plaat. En dat is een beetje aan jou. Ik gooi even de kinkcap open. Als jij een suggestie hebt van een liedje van dat album wat je zo meteen wil horen, dan laat het weten. De eerste track is deze, My Friends, op Kink.

0: One Hot Minute van Red Hot Chili Peppers staat op nummer 517 in de Kink album top 1000. Dit was de eerste track die je daarvan hoorde, My Friends. Zometeen na het ANP-nieuws van 1 uur een tweede track van die plaat. En die is een beetje aan jou. Als jij een suggestie hebt voor welke tweede track van dit album je zometeen op Kink wil horen, stuur het via een berichtje in de Kink-app en hoor hem zometeen. En ook albums van Kings of Leon en Radiohead komen eraan.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze in nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston, ter 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
3: In die lijst zometeen albums van Radiohead en ook Kings of Leon. Maar eerst zaten we nog midden in One Hot Minute van Red Hot Chili Peppers. Net hoorde je al My Friends. En ik opende eigenlijk de Kink-app voor suggesties voor een tweede track. Shallow Be Thy Game zie ik voorbij komen. Walkabout. Maar Hans die stuurt een heerlijk nummer van Red Hot Chili Peppers. Lekker in het zonnetje in de tuin, kijkend naar overkomende vliegtuigen. Mooi passend nummer. Groetjes Hans. En hij heeft het over deze Aeroplane.
1: Nick Hummel. Kink. Kink.

0: Aeroplane op Kink. Red Hot Chili Peppers. One Hot Minute op 517.
1: Kink Album Top 1000.
0: In de Kink Album Top 1000. Nu een album waar Floris onder andere op stemde via kink.nl. Die schrijft: het album heeft mij voor het eerst in aanraking gebracht met vernieuwende rock. Heerlijke nummers. Hij heeft het over Pablo Honey. Eerste album wat we nu deze twee weken tegenkomen van de band Radiohead. Die er wel vaker in gaat staan. Maar dit is de eerste, de laagste. Pablo Honey op 516. Van die plaat hoor je zo meteen Stop Whispering. Eerst de track van Radiohead waar ze een beetje een haat-liefdeverhouding mee hebben. Ze vonden dat het nummer de rest van hun werk volledig overschaduwde. Altijd maar deze. Altijd maar als het over Radiohead ging, ging het over Creep. Maar ja, had je maar niet zo'n goed liedje moeten maken. Creep, Radiohead of Kink.

Honey, het album van Radiohead op nummer 516 in de Kink album top 1000. Daarvan hoorde je de grote hit Creep, maar ook deze, die je niet zo vaak hoort. Stop Whispering, Radiohead bij Kink. De hele lijst is samengesteld door jouw stemmen, die je via kink.nl of de Kink hebt doorgegeven. En in diezelfde kink.nl en Kink app vind je nu ook de lijst. Je kan gewoon vooruitkijken welke albums er nog allemaal aankomen, hoeveel elke artiest erin staat en wat je kunt verwachten. Zie je bijvoorbeeld dat er zometeen albums aankomen van System of Down en The Cure onder andere. En dat op 515 Kings of Leon is geëindigd met Come Around Sundown. Van die plaat hoor je zometeen Pyro. Eerst Radioactive op Kink.

0: Kings of Leon in de Kink Album Top 1000. Pyro hoorde je ook. Radioactive, allebei van Come Around Sundown. Veel opgestemd op dat album en daardoor geëindigd op nummer 515 in de lijst.
1: Kink Album Top 1000.
0: De lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt, gekozen door jou, die je sinds afgelopen maandag hoort en tot en met komende vrijdag, 2 weken lang. Om het begin van de zomervakantie een beetje te vieren. Zometeen in die lijst albums van Caesar, van The Cure, maar eerst op 514 System of a Down. En die hebben één groot project gehad waarbij ze eigenlijk 2 albums tegelijk aan het opnemen waren. Die verschenen toen ook 1.5 jaar na elkaar. En allebei hebben ze in Amerika in de albumlijst de nummer 1 positie behaald. Dat ene album dat was Hypnotize. Die gaat een stuk hoger in de lijst nog voorbij komen. Maar dit album is Mesmerize van System of a Down op 514. Daarvan hoor je zometeen ook nog BYOB. Maar eerst een hele gezellige songtitel zo op de zaterdagmiddag. Als er kinderen achter in de auto zitten, moeten ze nu misschien heel even de andere kant op luisteren. Terwijl ik System of a Down aankondig met Violent Pornography op Kink.

0: System of a Down bij Kink. Violent pornography. En ik net even een NSFW-warning voor de kinderen op de achterbank. Ik denk dat, hoeft niet iedereen heel erg hard te horen. Krijg je een berichtje in de kinken van Carla. Dit zingt ons zoontje van 3,5 deels mee. Oké. En ook veel berichten van mensen die gisteren in Düsseldorf waren, waar de band live speelde. Dat was daar blijkbaar geweldig, zag ik. Van onder andere Ayla en van Erik in de Kink App. Nou, goed nieuws als je van System of a Down houdt. Want zometeen nog een track van dat album Mesmerize. En ook albums van The Cure en Caesar komen eraan.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Geeft ruimte.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1

0: niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Van hoor je In Between Days en ook deze Close To Me. In de lijst die je deze twee weken hoort bij Kink. Met daarin de allerbeste albums ooit gemaakt. De Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: En er staan heel veel van dat soort internationale supersterren als The Cure in. Zo hoor je bijvoorbeeld zometeen Linkin Park, om maar even iets te noemen. Maar ook zeker Nederlandse albums represent in deze lijst. Om het maar even in goed Nederlands te zeggen. De hoogste, dat zag ik op de social post. Op onze socials zie je vandaag de statistieken en feiten uit de lijst. De hoogste Nederlandse staat op nummer 15. Dat is Pergola van Johan. Maar deze op nummer 512 mag er ook zijn. Eind 90s, begin zeros was dit een beetje. No Rest for the Lonely van de Amsterdamse band Caesar. Geëindigd dus op nummer 512 in de lijst. Van die plaat hoor je zometeen Situations Complications. Maar eerst is dit Before My Head Explodes.

Berichtje in de Kink-app van Marcel, die zegt: Hail Caesar, deze zijn allebei zo lekker. Situations, Complications hoor je. En daarvoor ook Before My Head Explodes van het album No Rest for the Lonely op 512 in de Kink-album Top 1000. Dan op 511 een van de albums van Linkin Park die de lijst gehaald hebben, Minutes to Midnight. Onder andere Stefan bracht zijn stem uit op dit album. Na het overlijden van mijn beste vriend in 2011 veel gedraaid. Harde platen voor agressie, rustige nummers voor verwerking. Graag Shadow of the Day. Is goed, Stefan, die hoor je zo meteen. Na What I've Done, Linkin Park bij Kink.

0: Linkin Park gaan we nog veel vaker horen de komende... Is het precies nog 7 dagen? Ik kan niet zo goed rekenen. Ja, de komende 7 dagen in de Kink Album Top 1000. Dit was Minutes to Midnight op nummer 511. En daarvan hoorde je Shadow of the Day en ook What I've Done. Straks gaat de lijst verder met nog veel meer topalbums van Melissa Etheridge, Bring Me the Horizon en ook Buffalo Tom. Hoor je zo.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween.

0: Eindhoven. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik krijg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
2: Wat een albums, wat een albums. Ze komen allemaal voorbij. Zometeen Melissa Etheridge, Bring Me The Horizon ga je horen. Maar eerst een album wat uit 1993 komt. Ik was toen 1 jaar, dus ik heb daar niet heel erg actieve herinneringen aan. Maar als je in die tijd meer in leven was dan ik, en dan bedoel ik qua herinneringen, dan heb je de track Soda Jerk misschien gehoord in de televisieserie My So-Called Life. Of in commercials voor Nike en Pontiac. Die hoor je zo meteen. Eerst is het van Big Red Letter Day, het album van Buffalo Tom op 510. I'm Allowed.
0: Nick Hummel. Kink.
3: Nummer 510.

0: Big Red Letter Day, het album van Buffalo Tom op 510. Je hoorde Soda Jerk en ook I'm Allowed daarvoor nog.
1: Kink. Album top 1000.
0: Alle emo's vast verzamelen, bereid je vast voor, pak je oogpotlood alvast even uit de la en maak je klaar voor zometeen het album op nummer 508. En als je van Nederlandse albums houdt, die komen daarna ook nog voorbij op 507. Eerst 509. Een album wat een groot succes is geworden, mede dankzij de steun van Kink-icon Bruce Springsteen, die zelf 6 keer in deze lijst te vinden is. Hij was een van de eerste die haar al vroeg prees. Melissa Etheridge. Zij maakte een debuutalbum en mede dankzij de steun van Bruce Springsteen, maar vooral ook dankzij haar eigen talent uiteraard, brak ze daar meteen mee door. Dat album heet ook Melissa Etheridge, om het makkelijk te houden, en is geëindigd op nummer 509 in de Kink Album Top 1000. Bring Me Some Water staat daar op, die hoor je zo meteen. Eerst is dit Like The Way I Do.

0: Dit is een heel goed idee. Bring Me Some Water, Melissa Etheridge, van het debuutalbum van haar op 509 in de Kink Album Top 1000. Ik zat laatst weer te kijken naar Pirates of the Caribbean, de eerste film daarvan. The Curse of the Black Pearl. En dat eindigt met Jack Sparrow die op zijn boot wegvaart en zegt: "Now bring me that horizon." En dat was begin Zero's de reden voor deze jongens uit de UK om hun band zo te noemen, Bring Me The Horizon. Zijn eerst heel veel harde metal muziek gaan maken. Daar heel veel fans van gekregen. En toen dit album kwam, Amo, op 508 geëindigd in de lijst, werd die fanbase een beetje verdeeld. De ene helft vond het wel leuk dat ze ook een beetje wat meer poppy electric muziek gingen maken. De andere helft vond dat wat minder. Inmiddels is de band iets wat allebei doet. De ene keer is het wat meer poppy, de andere keer is het toch weer lekker harde metal. Op dit album was het voor het eerst meer een beetje zo, zeg maar, die verdeling. Amo van Bring Me The Horizon op 508 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Mother Tongue, eerst Madison.
1: Nummer 508.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Don't say you love me, vuile emo, lijkt hij te zingen. Maar het is vale emo en dat is dan weer een soort van Latijn volgens mij. Nou ja. Mother Tongue in ieder geval van Bring Me The Horizon van Amo. Het album op 508 in de Kink Album Top 1000. De lijst met de allerbeste albums ever. En daarin zometeen albums van Mas, Living Color en ook Alice Cooper.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: Kink, album top 1000.
1: Met nu een album van Moss, waarvan je zometeen I Like The Chemistry hoort. Na I Apologize, Dear Simon. Kink.
2: Nummer 507.

0: bewijs dat er hele fijne muziek gemaakt wordt hier in Nederland. Mas, I Like the Chemistry en I Apologize Dear Simon hoorde je achter elkaar bij Kink. Van het album Never Be Scared, Don't Be a Hero op nummer 507.
1: Kink album top 1000.
0: De lijst met de beste albums ooit hoor je deze twee weken bij Kink. De Kink album top 1000. En daarin hoor je al een plaat van Living Color voorbij komen. Vivid. Op 665 stond dat album. Nu is het tijd voor 506. Daar staat Time's Up van diezelfde Living Color. Na het succes van Vivid liet de band horen dat ze nog veel meer genres door elkaar heen konden flikkeren. Ze hadden al een beetje zeg maar, funk en metal gecombineerd. Nu kwam daar ook nog jazz bij, hip-hop. Je zou kunnen zeggen een genre-overstijgend album. Time's Up van Living Color op 506 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Love Rears Its Ugly Head. Eerst een wat minder bekende albumtrack. Deze is Solace of You, Living Color.

0: Living Color, Love Rears Its Ugly Head van Time's Up op 506.
1: King Album Top 1000.
0: Alice Cooper is al een aantal keer voorbijgekomen in die lijst met albums zoals Trash op 963. Op 892 stond Billion Dollar Babies. En Alice Cooper stond met Hey Stupid op 754. Nu het vierde en hoogst genoteerde album van Alice Cooper, School's Out, op nummer 505 in de lijst geëindigd. De titelsong daarvan, School's Out, die hoor je ook zo meteen. Dat werd uiteindelijk het schoolvakantielied. Dus de zomervakanties zijn nu een beetje zo één voor één in de regio's aan het beginnen tijdens de Album Top 1000. Dus toepasselijk om nu te draaien. En op de eerste vinylversie van dit album zat ook een kartonnen schoolbankje erbij. Dat kon je vouwen om die plaat heen. Echt helemaal een School's Out thema. Die titeltrack hoor je dus zo meteen. Eerst deze Looney Tune. Alice Cooper bij Kink.

0: School's out for summer. En daar is geen woord aan gelogen. In een groot deel van Nederland is het inmiddels een zomervakantie. Hè? Alice Cooper hoorde je in de Kink Album op 1000 top nummer 505. En die lijst die gaat nog verder. Die gaat gewoon door tot en met vrijdagmiddag. Als we bij de nummer 1 zijn aangekomen. En zometeen is die in handen van Michiel Jurjens. Hem hoor je na het ANP-nieuws van 3 uur. Met om te beginnen zometeen albums van Novastar en ook Fall Out Boy. Komt eraan.
1: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig. Het is eigenlijk een herhaling van vandaag.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Michiel Jurjens.
3: Ja hoor, goedemiddag. 504 is voor Novastar.
1: Kink. Kink.
3: Het album is Another Lonely Soul. Daarvan hoor je zo. When the lights go down on a broken hearted. En eerst van datzelfde Another Lonely Soul is dit Never Back Down. Novastar dus.

0: Millionair zijn, zeker.
1: Je moet belasting betalen. Je gaat ooit dood. Ook dat is zeker. En...
2: Kijk. Album. Top 1000.
1: En... Als de zomer begint... hoor je op Kink de 1000 beste albums ooit gemaakt... in de traditionele Kink Album Top 1000... die in het weekend dus lekker doorgaat. Dankjewel Mick Hummel voor het stokje. Ik neem hem met heel veel plezier over om hier tot een uur of zes dan te zijn... met wat mijn zo goed mogelijke bijdrage aan die Kink Album Top 1000 wordt. En nou ja, ik hoef niet zo heel hard mijn best te doen... want die albums, die doen het allemaal. Ik ben hier tot 6 uur dan maar. Als we eens even kijken wat er tot aan het nieuws van 4 uur bijvoorbeeld voorbij komt. Mad Season zometeen nog. Die supergroep uit Seattle, uit de hoogtijdagen van de grunge. Ik heb Deftones ook nog zometeen. Het album White Pony uit het jaar 2000. Die staat op 499. Want we gaan de komende minuten ook door die 500 heen. We zijn bijna precies op de helft van de Kink album Top 1000. Mad Season dus zometeen. Eerst 503. Save Rock and Roll, het album van Fall Out Boy. Graag gehoord, graag gedraaid hier op Kink. En gelukkig dus ook in de lijst. Save Rock and Roll. Daarvan hoor je zometeen.

0: Safe Rock'n'Roll.
1: Kink, album top 1000.
0: Zo heette dat album van Fall Out Boy. Terechtgekomen op 503 in de Kink album top 1000. Op 502 een album dat uitkwam 31 jaar geleden, 1995. Het was ook het enige album van die band. Een supergroep. Dat klinkt dan altijd goed, ook voor de marketing. Alleen al zullen deze gasten het niet zo bedoeld hebben. Lane Staley van Alice in Chains bijvoorbeeld erin. Maar ook Mike McCready van Pearl Jam. Opgenomen tijdens de hoogtijdagen van de grunge. Above, het album van Mad Season. Zometeen hoor je daarvan Lifeless Dead. En dit is eerst Wake Up in de Kink album top 1000.

0: 102 in de Kink album Top 1000 Above van Mad Season. Enige album dat ze maakte en dus ook het enige album dat in deze lijst staat. Je hoorde Lifeless Dead. En daarvoor zat nog Wake Up. Binnen 3 minuten verder met de lijst. Dan 2 jaar later, 1997, Dig Your Own Hole, The Chemical Brothers. Het grote doorbraakalbum dat ervoor zorgde dat Big Beat definitief mainstream werd. De Block Rocking Beat stond er onder andere op en hoor je zo.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: voordat je dit met AI kon maken.
1: King Album Top 1000.
0: Nou, en dan nog steeds. Je gaat niet in de buurt komen van dit. The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, nummer 501 in deze lijst. En daarmee zijn we officieel op de helft van deze Kink Album Top 1000. Erik Carton begon ermee afgelopen maandagochtend. Dit weekend gaat hij lekker door. En ook de hele komende week nog genieten van die beste albums ooit gemaakt. Waar je dus keer op keer niet één, maar zeker twee tracks en... Als de tijd het toelaat, je ook wel eens drie nummers van zo'n album voorbij hoort komen. Dus ga lekker door met wat je aan het doen was, als die weekendboodschappen nog steeds gedaan moeten worden. Ook dat is lekker te doen. Ik heb dat zelf ook gedaan vanochtend met de Kink Album Top 1000 op mijn oren. En collega Elwin van Gestel die mij daar toen doorheen aan het brengen was. Heerlijk. Zometeen is het tijd voor Deftones. White Pony staat op 499, eerst op 500 Franz Ferdinand. Met het album Tonight, Franz Ferdinand. Het was wat dansbaarder, het was wat elektronischer dan hun eerste twee albums. Het is ook niet het grootste album geworden als je kijkt naar hoe vaak het destijds gedownload of toen nog net over de toonbank is gegaan in 2009. Maar niet onverdienstelijk hoor. Tonight, Franz Ferdinand. Daarvan hoor je nu

Met op 500 Tonight Franz Ferdinand van Franz Ferdinand. Je hoorde Know You Girls en daarna was het Can't Stop Feeling. Nu weer zo'n moment waar veel mensen op zitten te wachten. Ik kreeg al een bericht van Bjorn binnen met de Kink-app dat hij precies op dit moment de barbecue aan gaat zetten. Maar dat hij daarmee wilde wachten tot het vuur ook bijna de vlammen uit de radio kwamen. Ik laat je ook niet langer wachten, Bjorn, en iedereen die hierop zit te wachten. 499, White Pony van Deftones. Daarvan hoor je zo meteen de Passenger. Eerst van White Pony is dit Change in the House of Flies.

0: White Pony van Deftones. Kink. Open Top 1000. Wat een zender zeg. Geweldig om dit op de radio te draaien. Passenger, daarvoor Change in the House of Flies van dus White Pony van Deftones. Kink Album Top 1000 is nog lang niet klaar. Gaat zo verder met Songs from the Big Chair van Tears for Fears op 498. Daarna 497 Bush and the Science of Things. Daarvan hoor je onder andere deze.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. Kink.

0: 498 Songs from the Big Chair, Tears for Fears, Shout, hoorde je daarvan. Lekker. Wel verpest in mijn hoofd door één scène van Hans Theeuwen van jaren geleden, waarin hij het over de jaren 80 heeft.
1: Zat ik daar, man, in van een kraakpand. Een dun jasje voor mijn principiële buttons. Zou jij een lauwe cola te drinken en te genieten van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that feel is out. Come on. Ja.
0: En dus hoor ik hem net, maar in mijn hoofd hoor ik Hans Theeuwen dit zingen. Dat is jammer. 498 dus, Songs from the Big Chair van Tears for Fears. 497 dan in de Kink album top 1000. The Science of Things van Bush. Het was hun derde album. En onder andere deze stond daarop. Letting the Cables Sleep in de Kink album top 1000 nu.

grote album als 16 Stone. En dit derde album van Bush, The Science of Things. Wat meer elektronische invloeden ook. Maar ook fijn hoor. En in de Kink album top 1000 op 497. Op 496 The Runaway Found van The Veels. Daarvan hoor je nu Lavinia in de Kink album top 1000.

0: Rock uit de Zero's. Ik hou ervan.
1: King, album top 1000.
0: En jij ook? Nou, anders had je er niet op gestemd en was die niet op 496 terechtgekomen in de Kink Album Top 1000. De lijst met de 1000 grootste meesterwerken der grote meesterwerken. Fijn dat je erbij bent. Zometeen tijd voor Music for the Masses uit 1987 van Depeche Mode. Never Let Me Down Again en ook Strange Love stonden daarop en hoor je zo.
1: Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: Never Let Me Down Again. Depeche Mode, daarvoor Strange Love van datzelfde Depeche Mode. En misschien denk je dan, hè, twee nummers van dezelfde artiest achter elkaar. Hè, what the fuck?
1: Big album, top 1000.
0: Sorry. Excuse my French.

Ja, dat heeft een reden. Deze hele week al zelfs. De 1000 beste albums ooit gemaakt in de Kink Album Top 1000 trekken we 2 weken vooruit. Ik zat te denken, het zou nog revolutionairder zijn om dan per album gewoon het hele album af te draaien. Ik heb alleen nog niet de rekensom gemaakt van hoe lang dat zou duren. Maar het zou een leuk experiment zijn. Misschien voor volgend jaar. Voor rond de kerst. Maar goed, ik wil ook niet de zenderleiding hier in verlegenheid brengen tijdens een middagje invallen. Want dat is het uiteindelijk toch echt. En voorlopig dus lekker 2 tracks van ieder album in die Kink Album Top 1000. Music for the Masses, Depeche Mode 495. Met het zelfinzicht zat het wel goed, want dit was nou nog niet de echte definitieve commerciële doorbraak. Die kwam 2 jaar later, Violator. Maar dit bracht Depeche Mode wel echt naar de massa toe al, die Music for the Masses uit 1987. Nada Surf komt er nog aan, zometeen eerst op 494... 21st Century Breakdown van Green Day. Het is altijd lastig. Het was de opvolger van American Idiot. Dat was meteen, en dat is het nog steeds, een klassieker. Met Holiday, met Boulevard of Broken Dreams, met Jesus of Suburbia daar nog op. Ga je later deze week uiteraard nog horen in de Kink Album Top 1000. Maar dan is het altijd lastig om met een opvolger te komen. En toch, album deed het hartstikke goed. Beetje in de schaduw van American Idiot, zo vul ik het zelf dan een beetje in. Het won uiteindelijk gewoon tussen aanhalingstekens een Grammy, hoor. Dit album, 21st Century Breakdown. Zometeen hoor je de eerste single daarvan, dat was Know Your Enemy. Dit werd een nog grotere hit. Het is Green Day en 21 Guns in de Kink Album Top 1000.

Green Day. Kink. Album Top 1000. 21st Century Breakdown. Ze brachten het uit in 2009 en stonden in de Kink Album Top 1000 op 494. Dan nu 493, High Low van Nada Surf. Het was het debuutalbum. Popular stond daarop. Het werd een enorme hit. En die hoor je nu in de Kink Album Top 1000.

0: 1000.
1: Met daarin de plan van Nada Surf. Het stond in 1996 op High Low, net als Popular. En die hoorde je daarvoor in de Kink album Top 1000. Nog, wat een heerlijk idee is dat, hè? 492 albums te gaan. En dan hoor je vrijdag aan het einde van de middag het volgens jou, volgens je collega Kinkluisteraars, meest gewaardeerde album, de nummer 1 in de Kink album Top 1000. Zover is het nog lang niet. Vandaag tot in de avond lekker door. Morgen ook weer gewoon. Dus blijf bij Kink en blijf bij de Kink album Top 1000. Dan hoor je zometeen Bon Iver. Dat is mooi. For Emma, Forever Ago. Album dat volgend jaar ook alweer 20 jaar oud wordt. En vlak daarna, live.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. Politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Alden Top 1000, Michiel Jurjens.
1: Met een moment van rust en bezinning op 492.
0: Kink.
1: En namelijk het album For Emma Forever Ago van Bon Iver. En daar stond deze op, schitterend, Skinny Love.

0: Restacks, zo heette deze.
1: King Album Top 1000.
0: En stond net als Skinny Love in 2007 op het album For Emma Forever Ago van Bon Iver. Dat was mooi, dat was prachtig. Maar het is ook wel tijd om de gitaar terug te laten komen. En dat gaat ook wel gebeuren, hoor. Ik mag hier tot 6 uur zitten voordat Larissa Posma het dan weer van mij overneemt. En ook bij haar gaat die Kink Album Top 1000 door. Maar in de ruim 50 minuten dat ik hier nog zit, heb ik onder andere Evanescence voor je met een album uit 2026. Ook dat is mooi dat die albums van nu ook direct deze lijst halen. Rolling Stones, ook zometeen Exile on Main Street. Geweldig verhaal erachter. Misschien ken je het. Misschien is het ergens een beetje weggezakt. Ik ga het kort en bondig heel graag nog een keer vertellen zometeen. Eerst op 491 Live and the Distance to Here. Het was hun vijfde album, de grote commerciële comeback. En Run to the Water stond erop. Die hoor je nu. Net als trouwens The Dolphins Cry. En die hoor je dan weer direct na deze. Run to the Water.

Distance Still Here, vlak voor de eeuwwisseling, live uit 1999 op 491 in de Kink album Top 1000, waar het tijd is voor 490, Exile on Main Street van de Rolling Stones, opgenomen in Zuid-Frankrijk. De band was Engeland tijdelijk ontvlucht vanwege een conflict met de Engelse Belastingdienst.

0: of Rolling Stones van het album Exile on Main Street uit 1972. 490 in deze heerlijke lijst.
1: Kink, album top 1000.
0: Deze heerlijke lijst die bovendien gewoon verder gaat over 2,5 minuut met een album uitgebracht in dit jaar. Het nieuwste album van Evanescence, Afterlife, die stond er onder andere op. Die hoor je zo in de Kink album top 1000.
2: Kink. Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek-style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En

0: Album Top 1000.
1: Met nu zowaar een album uit 2026 van Evanescence. Kink. Sanctuary, zo heet het. Who Will You Follow staat erop. Die hoor je zo direct na deze Afterlife.

Who Will You Follow van het album Sanctuary uit dit jaar. Evanescence 489 in de Kink album top 1000. Nu op 488 Sunny Side Up van Paolo Nutini. Zometeen hoor je Coming Up Easy. En eerst is hier Candy van diezelfde Paolo Nutini.

met de Kink-app. Dat is zo leuk aan deze lijst, dat je dingen ontdekt die je nog nooit gehoord had. Terwijl, ja, Paolo Nutini, die kenden ze best wel van de New Shoes. Natuurlijk van Iron Sky. Maar nu ook voor deze Sunny Side Up. Daarvan hoorde je Candy en Coming Up Easy. Dit is Faith No More, The Real Thing op 487. En de eerste die je hoort is Epic.

0: De Kink Album Top 1000 gaat zo verder. Larissa Posma is hier en bij haar hoor je op 486... The Bones of What You Believe van Churches. Direct daarna een klassieker, Space Oddity van David Bowie. Veel plezier met Larissa en tot morgen.
1: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald... waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden... van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride... Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen... door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen... tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht... en verloor de controle, ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen... maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas... Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
6: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000.
8: 2 jaar lang ben je aan het ploegen in een kelder in Glasgow... en in 2013 komt hij uit, jouw debuutalbum. En die is gelijk zo waanzinnig goed dat het je op de muzikale kaart zet. Het overkwam de band Churches met hun album The Bones of What You Believe. Op nummer 486 in de Kink Album Top 1000 vind je dat waanzinnige album. Zometeen The Mother We Share, maar eerst een leugen die je graag hoort. Dit is Lies op Kink.
6: Larissa Postma.
9: Nummer 486.

0: album maken. Ja, dan verdien het om in de Kink album top 1000 te staan. Op nummer 486 hoorde je de Schotse Churches met het album The Bones of What You Believe.
1: Kink. Album top 1000.
0: Welkom op je zaterdagavond hier bij Kink.
2: Even inchecken. Ik ben er weer bij. Groetjes van Remy.
0: Nice. Remy is erbij en jij ook. Lekker. Larissa hier. Jij en ik hebben elkaar vorige week heel even moeten missen door Rock Werchter, maar dat gemis, dat maak ik meer dan goed met je. Want we zijn volop bezig met de Kink album Top 1000. De beste albums ooit gemaakt, geselecteerd door jou. Maar voordat we verder gaan, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Als jij een brief mocht schrijven naar je allereerste liefde, wat zou er dan in staan? Ik heb daar heel erg lang over nagedacht. En bij mij zou erin staan: je was eigenlijk best wel een grote klootzak. Goed. David Bowie is minder haatdragend. Sterker nog, de brief naar zijn eerste liefde is eigenlijk best wel, nou ja, lief. Wat er in die brief staat, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Ground Control to Major Tom. Op nummer 485 vind je David Bowie met het album Space Oddity en de titeltrack. Het eerste nummer van het album. Je hoort het nu in de Kink album, het top 1000.

hebben ze mega invloed gehad. Dig Out Your Soul werd namelijk opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. De studio waar ook de Beatles hun grootste albums maken. En op de drums hoor je Zach Starkey, de zoon van Beatles drummer Ringo Starr. Het album klinkt echt rete strak. Op nummer 484 in de Kink album Top 1000 staat Oasis met Dig Out Your Soul. Daarvan hoorde je net The Shock of the Lightning. En gezien de tijd moeten we eigenlijk best wel snel door. Dat doen we met I'm Out of Time. En die hoor je nu hier bij Kink.

0: Dig Out Your Soul. Staat op nummer 484 in de Kink Album Top 1000. En daarop staat I'm Out of Time. Oasis!
1: Kink Album Top 1000.
0: De avond is nog hartstikke jong en tot 9 uur hoor je de mooiste albums ooit gemaakt, geselecteerd door jou. Op nummer 483 zometeen een album dat onder behoorlijk veel druk is gemaakt. Maar je weet wat te zeggen, zonder druk geen diamanten. En dat geldt zeker voor dit album. Welk album het is, dat hoor je zometeen.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween.

0: Kink, album top 1000.
1: Recovering the Satellites, het tweede album van de Counting Crows, hoor je nu.
0: Kink.
2: Nummer 483.

0: op. The Counting Crows waren helemaal kapot na het succes van hun eerste album.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Maar ja, de wereld wachtte wel op album nummer 2. En dat zorgde voor behoorlijk wat stress. Maar die stress, die werd wel goed gebruikt. Alle frustraties werden omgezet in creativiteit. En wat ontstond was het album Recovering the Satellites. Een album dat gelijk naar nummer 1 schoot in de hitlijsten. En in onze lijst, in de Kink Album Top 1000, staat hij dan niet op 1, maar wel op een hele mooie nummer 483. We gaan door naar een band die natuurlijk niet mag ontbreken in deze lijst. En dat zijn de Beatles met het album The Beatles. Of zoals de meeste mensen het album kennen, The White Album. Mocht je daar thuis nog een eerste persing van hebben staan in de kast, gefeliciteerd, die zijn flink wat geld waard.
1: Nummer 482.

0: Van de Beatles gaan we naar de Belgische Case Choice op nummer 481 in de Kink Album Top 1000 met het album Almost Happy.
1: Kink Album Top 1000.
0: Dat album dat smaakte absoluut naar meer, maar helaas de band stopte. Achteraf bleek dat tijdelijk te zijn, maar toch, toen leek dat aardig definitief. De bandleden die gingen solo en daarmee waren ze druk. Alsof ze het eigenlijk al wisten, want op het album hoor je ook het nummer Busy.
2: You've

0: zijn de Sex Pistols met het album Nevermind the Bollocks. Hier is de Sex Pistols. Oftewel, laat het gezeur links liggen. Hier zijn de Sex Pistols. En daar zijn we het hier bij Kink absoluut mee eens. Zometeen meer Sex Pistols.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden.

0: NFR. Oftewel Norman fucking Rockwell.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Zo heet het zesde album van Lana Del Rey. En ook dat album is heerlijk wegdromen. Op nummer 479 vind je het album in de Kink Album Top 1000. Welkom deze zaterdagavond. Larissa hier. Michiel die is de barbecue aan het voorbereiden. En Marieke is nog aan het bijkomen van System of a Down gisteren. En ik ben super blij dat jij erbij bent. Want we zitten volop in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. En we gaan door naar een album genaamd Head Light. Oftewel Hartzeer. En als een album zo heet, dan weet je dat daar geen nummers op staan waardoor je met een lach de deur uitstapt. Het is niet bepaald feel good. En dat hoeft ook niet. Het is eigenlijk precies zoals we van Rammstein gewend zijn. Hard en duister. Op nummer 478 in de Kink Album Top 1000 vind je dat album. En daarop staat het nummer Wilt ihr das Bett in Flammen sehen? Oftewel, wil je je bed in de fik zien? Daar moeten we nog even over nadenken. Kom op terug.

0: Vroeger, als je een album kocht, dan pakte je de plaat uit, zette het op je draaitafel en je luisterde van A tot Z. Je skipt geen nummer.
1: Pink. Album top 1000.
0: En dat is soms maar goed ook, want ja, op een album staan zoveel meer mooie nummers dan alleen de single of de grootste hit. En dat is zeker het geval met het album Synchronicity van The Police. Daarop staat het nummer Every Breath You Take. Super bekend, maar tijdens de Kink album top 1000 geven wij ook ruimte aan de nummers die minder viraal zijn gegaan, zoals The King of Pain die je net hoorde. Zometeen meer The Police en ook een album die groot is geworden met behulp van Michael Jackson.
2: Kink.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: duizenden dollars extra heeft het gekost.
1: Kink Album Top 1000.
0: Michael Jackson gaf wel toestemming voor het gebruiken van zijn nummer Smooth Criminal, maar de videoclip, dat was hem niet. Dat moest toch echt anders. Hele videoclip opnieuw. En uiteindelijk vond Michael Jackson de eerste versie toch beter. Lekker dan. Ook het nummer vond hij best aardig en jij blijkbaar ook. Op nummer 476 in de Kink Album Top 1000 staat Alien Ant Farm met het album Anthology. En we gaan snel door naar nummer 475. Daar vind je een vrouw die Hilde Sigurdoon plat speelde dit jaar. En het album High As Hope hoor je Florence and the Machine hier bij Kink.

0: stonden ze nog in Düsseldorf en daar was Kink-luisteraar Marieke bij. Hoe gaaf is dat?
1: Kink Album Top 1000.
0: En hier in de Kink Album Top 1000 vind je ze op nummer 474 met het album Era Vulgaris. Dat is Latijn en betekent trouwens niet het vulgaire tijdperk zoals ik langer heb gedacht dan misschien nodig was. Maar het betekent het tijdperk van de alledaagse mens. Ik kan wel zeggen, het album is alles behalve alledaags. Threes and Sevens hoorde je net. En zometeen nog een knaller van een hit van dat album.
1: Kink. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album 1000.
12: Top 1000. Larissa Postma.
0: Queens of the Stone Age en Era Vulgaris. Dit is Make It With You.

0: Wat ontiegelijk lekker is dit, zeg. Oh.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Ik speel zelf basgitaar en dat is dan ook echt het eerste waar ik naar luister in de muziek. Een lekkere baslijn. Wat mij betreft echt de basis, want daardoor gaan je heupen zo lekker heen en weer. En die baslijn, dat heeft de Belgische Ramkot goed voor elkaar. Floris het eens trouwens, zij appt meer Ramkot op Kink. Ja, op nummer 473 in de Kink album Top 1000 staat de band met hun album In Between Borderlines. Larissa hier en samen luisteren wij tot 9 uur naar de beste albums ooit gemaakt. Een lijst waar jij verantwoordelijk voor bent, want jij hebt gestemd. En in die lijst staan soms ook bands die, ja, misschien toch wel een beetje ondergewaardeerd zijn. Tenminste, ik denk dat je dat wel kan zeggen over The Sound. Een new wave band uit Engeland. Begonnen in de jaren 70, eind jaren 70. En het hele grote succes bleef eigenlijk altijd uit. Maar daar heb jij verandering in gebracht. Want The Lion's Mouth is een album wat terecht een plek verdient in de Kink album Top 1000. Want luister even. Dat is toch prachtig? Een album wat je helemaal slingert naar het beste van de jaren 80 en de genre New Wave. Op nummer 472 vind je The Sound. Dit is Winning op Kink.

0: Amsterdam, wat een knaller. Kink, album top 1000. Toen dit album uitkwam in 2009 was ik tiener en hartstikke gothic. Echt alleen maar zwart dragen, eyeliner overal. En toen wij dat jaar naar Suriname gingen, keken mijn neven en nichten mij echt aan van... Oké, wat is er met Laris gebeurd? En om het erger te maken had ik dit hele album, het album Brand New Eyes van Paramore, gedownload. En was ik dit constant aan het luisteren daar. Ik denk niet dat mijn neven en nichten het waardeerden. Maar jij zeker wel en ik ook. Want jij hebt het album gestemd naar nummer 471 in de Kink album Top 1000. Zometeen meer Paramore en ook een band die wel heel veel naar de kleine Zeemermin heeft gekeken.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Even bollen.

0: 15 geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. King.

0: Top 1000.
1: Zometeen even rustig aan met Belle en Sebastian, maar eerst rammen met Paramore. Dit is Ignorance.
2: Kink. Nummer 471.

0: Moet je nagaan hoe lang geleden het is dat ik naar een Disney-film heb gekeken. Niet de kleine zeemermin, maar Belle en Sebastian ken je misschien het beste van de film Beauty and the Beast.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Of als je gestemd hebt op het album Boy with the Arab Strap, dan ken je Belle en Sebastian het beste als band. Op nummer 470 staan ze in de Kink Album.

0: In the bush.
1: Ontelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
2: De Kink Album Top 1000, nummer 469.

met het album Cuts and Bruises op nummer 468. King Album Top 1000. Daarvan hoorde je net These Are The Days. En we gaan langzaam naar 9 uur deze zaterdagavond. Het gaat de tijd snel, joh. Morgenochtend vroeg staat Lars voor je klaar en gaat hij vanaf 7 uur verder met de Kink album Top 1000. Daar hoor je onder andere Keen en Biffy Clyro. Zometeen na 9, Marco van Hierde tot de middernacht en ik ben er morgen weer om 6 uur. Voordat ik afzwaai, heb jij nog een nummer van Inhaler te goed. Love Will Get You There, hoor je nu. Wat een fantastisch nummer dat ook trouwens is. Oh, briljant. I love it. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad. En geniet een beetje. Larissa out en tot morgen.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland waren gisteren 2 branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf en de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
6: Met zo meteen de Black Keys voor je. Maar eerst is dit Within Temptation. What have you done? Kink.

Cracker, low. Nou hoop ik niet dat dat de representatie is van jouw energielevel. Als dat wel het geval is, dan geen nood, want daar ga ik vanavond verandering in brengen. Van harte welkom, dit is de zaterdagavond van Kink. Mijn naam is Marco van Heerde en zometeen voor je Muse Newborn heb ik de Clash voor je klaarstaan, Rock the Cashbah. Maar eerst, en natuurlijk hoor je het al aan de klanken, dit zijn de Foo Fighters. Dit is Window.

0: Eigenlijk heeft elk liedje wel de wow-signal, hè? Dat is de titel van de nieuwe plaat van Muse. Dit is nog een oudje, Newborn op Kink. Hey, over een paar minuten hoor je de band die vorige week mocht invallen voor Elvis Costello. Want die was ziek, kon niet komen. Triggerfinger, die mocht opdraven op het laatste moment. En dat hebben ze gedaan met zoveel verve dat het een van de beste optredens is geweest van Rock Werchter vorige week. En gisteravond dus te horen tijdens het beste van Rock Werchter hier op Kink. Triggerfinger, Come Clean, hoor je zo meteen, net zoals Garbage.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

op Kink. De mannen die 25 september een nieuwe plaat uitbrengen, namelijk Stray Dogs. En dat is ook meteen de titel van de nieuwste track die ze hebben uitgebracht. Heb je hem al gehoord? Kwaliteit is nog niet heel best, maar het origineel is ook nog niet uit, hè? Voor het eerst hoor je natuurlijk het nieuwe geluid van Nothing But Thieves hier op Kink. Als hij uitkomt, dan hoor je hem natuurlijk als eerste hier op Kink. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Maar je hoorde nog een oudje tussen aanhalingstekens overcome. Hey, van harte welkom. Dit is de zaterdagavond. Lekker. Misschien heb je een drukke dag gehad, maar nu even lekker tijd voor jezelf. En daarom heb je Kink aanstaan. De beste alternative rock hoor je vanavond in de vorm van onder andere de Band of Horses. Maar misschien ook wel met een plaat van jou. Ik ben namelijk zo meteen op zoek naar de Kink Shortcuts. Een liedje die niet langer mag duren dan 2 minuten. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze aandacht steeds korter wordt. En in eerste instantie dacht ik, ja, dat is wel vervelend, want dan moeten liedjes dus ook korter worden. Dat klopt, dat is ook zo. Ze worden ook steeds korter. Gemiddelde duur is nu zo'n 3 minuten. Dat was 3,5 minuut. Maar dat is niet per se een slecht ding. En dus op zoek naar een liedje die dat laat zien. Die 2 minuten duurt, maar nog steeds ramgoed is. Als je er eentje hebt, stuur hem even door via de Kink-app. Hoor je hem zo meteen terug. Net als de Band of Horses. Maar eerst is dit Van Halen.

0: Er is een nieuwe plaat uit, hè?
1: Zie ik je schrikken?
0: Hé, wat? Heb ik dan echt iets gemist? Nou ja, 20 jaar geleden kwam Everything All The Time uit. Die plaat met The Funeral, je kent hem wel. Die is vanwege het jubileum opnieuw uitgebracht. Dat is het laatste wat van de mannen is uitgekomen. Wat mij betreft is het hoog tijd voor wat nieuws. Je hoorde in ieder geval The Funeral, Band of Horses op Kink. Hey, ik vroeg het je net. Ik ben op zoek naar de Kink Shortcut. Dat doe ik elke week. Normaal gesproken op vrijdag, maar omdat we gisteravond een uitzending hadden die volledig was gewijd aan live optredens die op Rock Werchter te zien en te horen waren. Het beste van Rock Werchter. Heb ik hem even moeten overslaan. Vanavond alsnog, namelijk de Kink Shortcut. Een liedje die niet langer dan 2 minuten mag duren. Eigenlijk direct ook meteen gebombardeerd kan worden tot het kortste liedje van deze week. En ook nog eens een keer goed is. Erik die stuurt een bericht dat hij graag NoFX wil horen. 1 minuut en 8 seconden zegt hij, een tikje zwoel en doorspekt met knipogen. Ik heb even gekeken, Erik. Hij duurt hier 1 minuut en 18 seconden. Maar daarmee nog steeds wel officieel onder de 2 minuten. En daarom is hij deze week de Kink Shortcut. NoFX en Together on the Sand. Together on the Sand.

0: Alternative Rock Radio.
1: Wist je dat je op Kink alleen maar de allerbeste alternative rock hoort? Aha. Pak je dan zomaar mooi even mee, hè?

0: It's unbelievable, want het is inmiddels alweer 10 uur. Tijd voor een nieuwsupdate van het ANP. Zometeen aan de andere kant, onder andere muziek van Pom. En hoor je Tom Petty en de Heartbreakers. Kink.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 10 uur. Kink. ANP nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Heerden.
5: Hi. Zometeen Pom op je radio. Eerst Tom Petty, Mary Jane's Last Dance.

voorlopig nog even geen vakantie, hoor, voor Green Day. Namelijk speciaal voor het 50-jarig jubileum van het album Ramones gaat er een bijzondere samenwerking plaatsvinden. Namelijk Green Day gaat het hok in met Rancid en met Blink-182. Een nieuwe supergroep is geboren. Hoe dat gaat klinken, dat hoor je natuurlijk op Kink. Zometeen Turnstile voor je, Blur, Girls and Boys. Maar eerst Bruce Springsteen, dit is Dancing in the Dark.

0: avond gevuld met pepers. En wel de Red Hot Chili Peppers, de Sapphire Song. Van harte welkom, dit is Kink. Het is vandaag 11 juli 2026. Ik zat net te kijken, maar het is me opgevallen dat het vandaag officieus ook al vakantie is in het zuiden des lands. Als je daar zit, gefeliciteerd. Hoop dat je een leuke tijd tegemoet gaat. Officieel gaat het natuurlijk vanaf aanstaande maandag dan in, want dat is dan de eerste werkdag, hè. Maar wat ga je doen? Heb je nog leuke plannen in het verschiet? Blijf je in het land of ga je nog lekker de deur uit? Nou, als je richting Spanje gaat, misschien zelfs vanavond nog, misschien spring je vanavond op het vliegtuig, dan zou ik nog even een pitstop maken bij het Mad Cool Festival. Er staat onder andere de Foo Fighters, 21 Pilots zie ik, Pulp, Kings of Leon. Tof festival. Laat me weten hoe het was. In totaal dit weekend 13 festivals, zover als dat ik heb kunnen tellen. Dan zat ik net te denken, als je nog een keer een artiest live zou mogen zien optreden op een festival, wie zou dat dan zijn? En het maakt niet uit of dan diegene nog leeft of niet, hè, of het kan of niet. Wie zou je ooit nog een keer live willen zien? Als je me dat nou even laat weten via de Kink App, pak ik zo meteen even een track van die artiest erbij. Ben benieuwd. De Kink App, dat is de plek waar je het mag inzetten en deze kant op mag sturen. Zo meteen muziek van The Weezer en ook Stereophonics. Dakota staat voor je klaar.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

kan me zomaar voorstellen dat dit misschien wel een van de meest gecoverde rockbands ooit is. Ik ben het even gaan zoeken en ik kom niet verder momenteel dan 310 keer dat deze band, de Smashing Pumpkins, officieel gecoverd is. Zullen er vast meer zijn hoor, maar ik ben nog even aan het tellen. Zometeen misschien wel jouw plaat van een artiest die je ooit graag nog een keer live zou willen zien op een festival. Stuur maar even door als je er eentje hebt. Eerst is dit Jet.

22 september, dan kun je deze band live gaan zien. Evanescence, King Presents Evanescence, Who Will You Follow? Nou, voor Nico is dat The Talking Heads. Ik vroeg net, als je volledig de vrije hand zou hebben in het mogen kiezen wie je ooit nog een keer live op een festival zou mogen zien spelen, dan komt Nico uit bij Talking Heads. En ik zit net te denken, Nico, vorige week stond David Byrne nog op Rock Werchter, hè? Even goed in de gaten houden de volgende keer. Mooie gelegenheid om even iets van die band te draaien. Dit is Talking Heads op Kink, Psycho Killer.

is bijna 11 uur tijd voor het ANP-nieuws. Goed nieuws. Aan de andere kant heb ik in ieder geval muziek voor je klaarstaan van Weedus. En R.E.M. Die hoor je straks allemaal hier op Kink. Eerst even naar de Kink-album Top 1000. Ik weet niet of je het een beetje volgt, maar momenteel hebben we de eerste week gehad en hebben we nog straks een hele week te gaan. De beste albums verzameld in een lijst van 1000 stuks dankzij jou. Stembussen zijn natuurlijk al dicht, want we zijn bezig met de lijst. En daarin zie ik op nummer 21 het album Arctic Monkeys AM. Ze staan er vaker in hoor, in totaal 7 keer. De hoogste notering van de band is Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Staat op nummer 12, kun je al zien op kink.nl. Maar op nummer 21 dus het album AM. En op dat album staat dit liedje. Dit is Are You Mine?

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
5: REM stand nog 4 overeind. Zometeen hoor je ze na Weedus. Kink.

Kink en jij als medekinker dat we de Haunted Youth al heel snel op het vizier hadden. En ze groeien maar als kool, als paddenstoelen schiet het uit de grond. Maar dan één keer en die paddenstoel heette de Haunted Youth. Je hoorde Forget Me en die hoorde je onder andere gisteren nog in een live versie tijdens het beste van Rock Werchter. Als je dat nog even een keer wilt terugkijken, dan kan dat niet. Maar je kunt wel op kink.nl even checken naar een optreden die ze hebben gegeven hier in de Kink Bunker. Akoestische set. Dat was echt heel tof. Dit is Kink met The War on Drugs, zometeen naast Kank en Nancy.

De Kaiser Chiefs, Modern Way. Ja, de moderne manier van muziek maken van de Kaiser Chiefs laat een beetje te wensen over, hè? Ik weet niet of hij überhaupt bij je op de radar heeft gestaan. 2 jaar geleden kwam er nog een nieuwe plaat, Kaiser Chiefs Easy 8 album. Nou ja, zo easy was hij niet. Weinig van meegekregen, maar gelukkig heeft de Zero's genoeg voortgebracht van deze band. Kaiser Chiefs Modern Way op Kink. Ik zit even op de klok te kijken en het begint langzaamaan richting de zondag te gaan. Morgen de hele dag de Kink album top 1000. Het wordt een prachtige dag en die wordt alleen maar lekkerder met de beste muziek. Dus ik zou Kink even aanzetten als ik jou was. Maar om zometeen de dag een goede sweeper te geven, heb ik een goede plaat nodig. Zometeen direct na 12 uur wil ik de Kink dagstart opzetten. En dat ga ik niet zelf doen. Ik wil een plaat van jou. Heb je inspiratie om de dag hier op Kink af te trappen? Dan mag je de Kink-app er even bij pakken en stuur je mij een bericht. Het leukste zou zijn als je een audiobericht stuurt, want dan kun je zo meteen, direct na 12 uur, je plaat zelf aankondigen. Dus laat maar even weten waar je zin in hebt en waarvan jij denkt, dit is een waardevolle aftrap van de nieuwe dag. Dit is Kink met zometeen Nirvana, maar eerst is dit de Cranberries, Linger.

0: was even de lijst aan het doorspitten. De Kink album top 1000. Ik kom uit bij nummer 703. Daar staat het album Bury the Hatchet van de Cranberries. Met daar natuurlijk deze prachtige track op Linger. Je hoorde de Cranberries op Kink. Ik zie al vast een paar toffe dingen binnenkomen via de Kink-app. Namelijk suggesties voor de Kink-dagstart. Zometeen direct om 12 uur wil ik aan jou de eer laten om de nieuwe dag af te trappen. Het maakt mij niet uit hoe, als het maar met een plaat is waarvan jij denkt, die wil ik delen, dat is de juiste manier om de nieuwe dag in te gaan. Dan kun je dat op twee manieren doen. Je pakt de Kink-app erbij en je stuurt me even een tekstbericht. Wat je ook kunt doen, is een audiobericht inspreken. Ik weet het is altijd een beetje ongemakkelijk. Heel veel mensen in mijn omgeving vinden het niet fijn om een audiobericht in te spreken. Maar ja, aan de andere kant, je leeft maar één keer. Als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je het ook niet, toch? Als je nou die Kink-app open hebt staan en je was van plan om een tekstbericht te sturen, maak er een keer een audiobericht van. Want wat ik dan doe, is dat bericht eruit halen, die zet ik dan klaar in het systeem. En dan zometeen direct na 12 uur mag je je eigen plaat aankondigen. Wat mag het worden? Stuur het door. Dan hoor je hem straks direct na 12 uur terug als de Kink-dag start. Sowieso zometeen Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain en zoals beloofd staat Nirvana voor je klaar.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kink. Dit is het station van Faith No More. Van Hierden.
0: Een prima cadeautje voor je vriendin. Een heart-shaped box. Nu op je radio. Dit is Nirvana.

0: wel eens vaker gezegd, maar het blijft toch een vreemd beeld als je richting het ziekenhuis gaat en daar komen allemaal mensen met gezondheidsproblemen, of het nou fysiek of mentaal is. En dan staan er mensen die uiteindelijk toch niet kunnen weerstaan om even naar buiten te huppelen om een sigaretje te roken.
1: Kink. Kink.
0: Smokers outside the hospital doors. Editors op Kink. En dan kom je al heel snel uit bij de wereldbevolking. Vandaag is het Wereldbevolkingsdag. En ik weet niet of je ooit wel eens hebt gekeken op wereldometers.info/nl. Ja, succes met zoeken. Dat is een wereldmeter. En daarin zie je

actueel wat het aantal mensen is dat momenteel op deze aardkloot beweegt. Hoeveel er worden geboren dit jaar en vandaag. Nou zit ik te kijken op het metertje en vandaag zijn er 356.192, 193, 194 geboortes geweest. En hij loopt dus gewoon echt op de seconde door, hè. Dat brengt ons totaal op 8,3 miljard inwoners. Als je het in detail wilt, 8.303.896.456,57,58,59. Nog meer van dat soort leuke details kun je vinden. Aantal sterfgevallen ga ik er maar niet over hebben, want dat komt dan altijd een beetje zwaar over. Maar dat zijn er toch ook alweer een dikke 150.000 vandaag. En zo houden we de balans, toch? Het is de zaterdagavond van Kink, met de lekkerste muziek natuurlijk te horen hier op Kink. De beste alternative rock, morgen in de vorm van de Kink Album Top 1000. Zometeen direct na 12 uur misschien wel in de vorm van jouw Kink Dagstart. Je hebt nog een paar minuten, dus als je een suggestie hebt om de dag af te trappen, stuur hem door. Wat ik voor je ga doen is sowieso zometeen Oasis opzetten. Whatever, kun je denken, toch hoor je hem zometeen. En als ik nog tijd genoeg heb, dan pak ik de Pretty Reckless er even voor je bij. Goeie plaat, About You.

En dat is het dan wat mij betreft voor vandaag. Zometeen direct na 12 uur mogelijk jouw Kinkdagstart. De plaat waarmee we de nieuwe dag gaan aftrappen. Als je nieuwsgierig bent of het die van jou is geworden, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Zometeen direct na het nieuws van het ANP. Hey, morgen vroeg vanaf 6 uur is Lars Wijnhoven er weer. Hij trapt vanaf 7 uur af met de Kink album Top 1000. En dat gaat al lekker door tot morgenavond 9 uur. En daarna krijg je Diana Kok nog. Dus belooft er een lekkere dag te worden. Mij betreft een fijne nacht en toch nog...

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al twee keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
2: Als veel mensen liggen te snurken, het zo na 12 noemen ze dat ook wel, houthakken. Daarom voor de afterparty, Jackal en de Lumberjack.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran.